0: presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren van A tot Z in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en de Magical Shadows.
1: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: VBRO. De Brugse Radio.

Maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raak je niet kwijt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoen-Natie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoen-Natie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag lijkt eigenlijk in grote lijnen toch wel een beetje op gisteren. Een frisse dag. Temperaturen die aan zee niet veel hoger geraken dan 10, 11, 12 graden. Landinwaarts misschien een 13, 14 hooguit. En dan hebben we het voor vandaag wel weer gehad. Samen met wisselvalligheid. Vooral vanochtend vallen er nog buien. Dat kunnen vrij felle buien zijn, nog altijd gepaard gaan zelfs met hagel en onweer.

0: staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Black cigarette, start this day like all the rest.

in the night. Well, and woman, the holy time. But in the

Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoen-Natie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoen-Natie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

Voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

VBRO op Brugge's schoonste dag. Dit is onze VBRO ontbijtshow. Niet zomaar een doordeweekse uiteraard. Het is de eerste dag van alweer een verlengd meiweekend. Na 2 weken terug het 1 mei weekend. Hebben we vandaag het hemelvaartweekend dat van start gaat. Onze lieve heer hemelvaart vandaag. Rerum Novarum 14 mei. Maar het is natuurlijk bovenal Brugge's mooiste dag. Brugge's schoonste dag. Heilig bloeddag in de West-Vlaamse provincie hoofdstad. Met in het Oude Brugge deze namiddag. Uiteraard de uitgang, de rondgang van de heilig bloedprocessie. Eeuwenoude traditie sinds 1304. Die wordt nog altijd in ere gehouden voor een massa publiek langs het parcours. Het is wel even een slag om de arm dit jaar, want ja, het is de vierde van de vier ijsheiligen vandaag. Kijk maar even op de kalender. De heilige Bonifaas die prijkt erop. En dat is meteen de laatste ijsheilige. Die periode valt uiteraard pal daarin, of liever die processie valt daarin. En de afgelopen dagen en uren was het er al duidelijk aan te merken. Gisteren ook flinke plensbuien met hagel erop en eraan, met donder. En dan af en toe ook een iets wat zonniger, droger periode. En het is daarop precies dat men hoopt, de organisatoren van de heilig bloedprocessie hopen daarop. Deze namiddag zou het een klein beetje droger zijn. Zou de zon er dan misschien heel even aan te pas komen? En dat is precies wat ze willen vanaf 2:30 bij de start van de heilig bloedprocessie. Dat het allemaal in droge omstandigheden kan verlopen. Dat de weergoden, zeg maar de ijsheiligen, ons toch een klein beetje gunstig gezind zijn deze namiddag. Er werd als voorzorg wel een beslissing genomen door de organisatie van de heilig bloedprocessie. De zogenaamd kleine processie, de beperkte processie, de overbrenging van het heilig bloed deze ochtend van de burg van de heilig bloedbasiliek naar de Sint-Salvatorskathedraal in de Steenstraat, die gaat niet door. En dat dus omwille van dubieuze weersverwachtingen. Onze weerman Geert Naassens, die weet er in deze ontbijtshow straks uiteraard alles over te vertellen. Ik ga langzaam maar zeker samen met jou op gang komen op deze eerste dag van het verlengde weekend, deze hoogdag. Mijn naam is Frederik Thomas en ik wens je een opperbeste donderdag toe.

0: VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag lijkt eigenlijk in grote lijnen toch wel een beetje op gisteren. Een frisse dag, temperaturen die aan zee niet veel hoger geraken dan ja, 10, 11, 12 graden. Landinwaarts misschien een 13, 14 hooguit. En dan hebben we het voor vandaag wel weer gehad. Samen met wisselvalligheid. Vooral vanochtend vallen er nog buien. Dat kunnen vrij felle buien zijn, nog altijd gepaard gaan, zelfs met hagel en onweer. En ook vanmiddag zijn er eerst nog wat buien, maar dan gaat in de loop van de middag, dat zou best wel vrij snel kunnen gebeuren, geleidelijk aan toch meer ruimte komen voor de zon die vanaf de kust gaat doorbreken. In de loop van de latere middag wordt het dan zelfs overal droog. De wind is noordwest en waait eerst nog goed door. In de loop van de dag neemt ook die duidelijk in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
2: De Brugse Kappen.

0: Nile Horan en zijn topper van het moment, mogen we toch wel zeggen. Want inmiddels kan hij al prat gaan op een notering in onze Brugse top 40. Deze week helemaal in het zonnetje met Little More Time, zijn nieuwste single. Ook op Heilig Bloeddag 2026. Prominent op de radio, die Brugse kappen.
1: Goedemorgen! De VBRO Ontbijtshow.

We krijgen vandaag een doorslagje van gisteren. Wisselvallig en fris weer, ronduit fris. Temperaturen van 11, 12 graden aan zee tot hooguit 13, misschien 14 landinwaarts. En dan hebben we het echt wel gehad voor vandaag. Verder ook eerst een aantal buien, best wel felle buien, net zoals gisteren. Die buien die kunnen echt wel redelijk zwaar uitpakken, waarbij je dan ziet dat in de loop van de dag het wel betert. Zeker vanmiddag, wanneer een weg van hoge luchtdruk zich wegbaant door onze provincie, gaat de buiigheid geleidelijk aan verdwijnen en worden er bredere opklaringen verwacht vanaf de kust. De wind zit in de noordwestelijke richting en waait meestal matig. Tijdens buien zijn er uitschieters best wel mogelijk. Vanavond en vannacht, dan krijgen we eerst brede opklaringen, later geleidelijk aan iets meer wolken, maar de opklaringen houden het toch vrij lang vol, met mogelijk ook weer erg koele minima. Zeker landinwaarts zou dat zelfs kunnen uitlopen op wat lichte vorst aan de grond, zeker op beschutte plekjes. Morgen opnieuw buien, zeker in de loop van de dag weer een aantal forsere buien, met temperaturen die ook morgen aan de koele kant blijven, net zoals vandaag. 12 tot 14 graden, maar geleidelijk aan misschien wel minder wind. Ook zaterdag nog een bui, zeker in de ochtend, in de middag misschien wel droog, met iets oplopende maxima. En vooral zondag wordt dan toch een betere dag met meer opklaringen, droger weer en wat hogere maxima. Een trend die zich dan volgende week zou doorzetten, hoewel de eerste dagen van de week nog wisselvallig zijn, lijkt ook dat later beter te worden. En naar het eind van de week toe kunnen de temperaturen flink de hoogte in.

Thomas Anders en Glenn Medeiros, een dikke hit hadden ze met deze Standing Alone in 1992. Je hoorde ze nog een keer in onze donderdagse VBRO ontbijtshow. Niet zomaar een doordeweekse donderdag, hè. Het is Brugge's schoonste dag. Het is heilig bloeddag in het Venetië van het Noorden. En je weet wat dat betekent, hè. Wij gaan richting het 8 uur journaal.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Al die fantastische gouden platen, waarom zouden we ze niet meer draaien hier bij de Brugse Radio? Het is ons handelsmerk, hè? Al die gouden liedjes van jaar tot jaar, we gaan ervoor diep terug in de vorige eeuw. Maar even zozeer hoor je de platen van het nieuwe millennium, die van gisteren, vandaag en zelfs morgen. Dit is Joen Radio op de 102.7 FM. Op DAB Plus in grote delen van West-Vlaanderen. En natuurlijk via die gratis krachtige luisterapp Brugse Radio getiteld. Gratis te downloaden in de App Store of in de Play Store van Google, volgens het type smartphone waarover je beschikt. Op Heilig Bloeddag 2026, het is Brugge's schoonste dag, Brugge's mooiste dag, zo je wil. Onze lieve Heer Hemelvaart. De 14e van mei staat op de kalender. Ik ben Frederik Thomas.

0: zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2. La la la la.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral

Hey. Algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag lijkt eigenlijk in grote lijnen toch wel een beetje op gisteren. Een frisse dag, temperaturen die aan zee niet veel hoger geraken dan ja, 10, 11, 12 graden. Landinwaarts misschien een 13, 14 hooguit. En dan hebben we het voor vandaag wel weer gehad. Samen met wisselvalligheid. Vooral vanochtend vallen er nog buien. Dat kunnen vrij felle buien zijn, nog altijd gepaard gaan, zelfs met hagel en onweer. En ook vanmiddag zijn er eerst nog wat buien, maar dan gaat in de loop van de middag, en dat zou best wel vrij snel kunnen gebeuren, geleidelijk aan toch meer ruimte komen voor de zon die vanaf de kust gaat doorbreken. In de loop van de latere middag wordt het dan zelfs overal droog. De wind is noordwest en waait eerst nog goed door. In de loop van de dag neemt ook die duidelijk in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.

0: Het is een voormalige Brugse Keppen. Nu ja, zo voormalig ook weer niet. Een tweetal weken geleden was hij dat een hele week lang met zijn gloednieuwe single Ik kan het niet geloven. Streekgenoot David van Dijk die opnieuw van zich laat horen in deze lente. Ook op Heilig Bloeddag 2026 hier bij Joen Brugse Radio in ons ochtendprogramma.
1: De VBRO Ontbijtshow.

We krijgen vandaag een doorslagje van gisteren. Wisselvallig en fris weer, ronduit fris. Temperaturen van 11, 12 graden aan zee tot hooguit 13, misschien 14 landinwaarts. En dan hebben we het echt wel gehad voor vandaag. Verder ook eerst een aantal buien, best wel felle buien, net zoals gisteren. Die buien die kunnen echt wel redelijk zwaar uitpakken, waarbij je dan ziet dat in de loop van de dag het wel betert. Zeker vanmiddag, wanneer een weg van hoge luchtdruk zich wegbaant door onze provincie, gaat de buiigheid geleidelijk aan verdwijnen en worden er bredere opklaringen verwacht vanaf de kust. De wind zit in de noordwestelijke richting en waait meestal matig. Tijdens buien zijn nog uitschieters best wel mogelijk. Vanavond en vannacht, dan krijgen we eerst brede opklaringen, later geleidelijk aan iets meer wolken, maar de opklaringen houden het toch vrij lang vol, met mogelijk ook weer erg koele minima. Zeker landinwaarts zou dat zelfs kunnen uitlopen op wat lichte vorst aan de grond, zeker op beschutte plekjes. Morgen opnieuw buien, zeker in de loop van de dag weer een aantal forsere buien, met temperaturen die ook morgen aan de koele kant blijven, net zoals vandaag. 12 tot 14 graden, maar geleidelijk aan misschien wel minder wind. Ook zaterdag nog een bui, zeker in de ochtend, in de middag misschien wel droog, met iets oplopende maxima. En vooral zondag wordt dan toch een betere dag met meer opklaringen, droger weer en wat hogere maxima. Een trend die zich dan volgende week zou doorzetten, hoewel de eerste dagen van de week nog wisselvallig zijn, lijkt ook dat later beter te worden en aan het eind van de week toe kunnen de temperaturen flink de hoogte in. Thank you.

0: Een crooner op Heilig Bloeddag, dat zit wel goed, hè? Roger Whittaker was dat, 1967. Diep terug in de tijd, net geen 60 jaar met deze If I Were a Rich Man. Is dat niet iets waar we allemaal een beetje van dromen, zeker? Brugge's schoonste dag, Brugge's mooiste dag. We duimen hard dat het vandaag, vooral dan toch deze namiddag, een beetje droog blijft, zodat die aloude Heilig Bloedprocessie vanaf 2:30... door de straten van het oude Brugge kan trekken zonder al te veel schade. Want je weet, ja, plensbuien, hagelbuien en dergelijke meer, dat is niet echt goed voor die fantastische kledij van die bijna 2000 figuranten. En er is ook heel wat nieuwe kledij bij. Zou zonde zijn dat dit allemaal kletsnat wordt. Een huzarenstukje om dat allemaal op een deftige manier te laten drogen, uit te laten drogen zonder schade. En natuurlijk ook aan wagens en aan requisieten die in de processie worden meegedragen of die mee rijden. Het valt of staat allemaal met een beetje mooi weer op deze vierde dag van de IJsheiligen, deze hemelvaardag van de Heer. De heilige Bonifaas spreekt ook op de kalender, die vierde IJsheilige, na Mamertus, na Pancraas, na Servaas en uiteindelijk dan vandaag Bonifaas. Zijn die ijsheiligen helemaal voorbij, mogen de plantjes buiten zetten. Maar het is uitgerekend vandaag Heilig Bloeddag. Dus dat is een beetje een dubbeltje op zijn kant. We duimen voor de weergoden en we houden het een beetje in de gaten met onze weerman Geert Naassens. Ik wens je een fijne Heilig Bloeddag, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

De dag wil komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer ga zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid neem van die stad, worden dan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt, rusten, in bres gegroeid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: muziekbijstij werkt.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: DBRO 2. De Brugse Radio.

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maximaal rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge's schoonste dag.
1: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
0: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren kort na de middag gebeurde een ongeval aan de Ovonde aan de Rijksweg en de Brugse Steenweg in Gids. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 wagens. Er raakte gelukkig niemand gewond. Beide wagens moesten wel getakeld worden. Langs de Zuidstraat in het centrum van Roeselare gebeurde gisteren kort na de middag een ongeval. Een vrachtwagen haperde aan een openstaande achterklep van een andere vrachtwagen die er geparkeerd stond bij een werf waar een nieuwbouwproject gerealiseerd wordt. Dat gebeurde toen er uit de tegenovergestelde richting plots een auto kwam aangereden, waardoor de vrachtwagen naar rechts moest uitwijken. Er raakte niemand gewond, maar de vrachtwagen liep zware schade op en moest getakeld worden. En gisteren namiddag gebeurde in de Sint-Michielsestraat in Oostkamp op de grens met Brugge een vreemd ongeval. In een achteruit de rijmanoeuvre belandde een kleine auto tegen een verlichtingspaal en de hevel van een rijhuis. Daarom wilde de bestuurder vermoedelijk remmen, maar duwde hij per vergissing op het gaspedaal. Daardoor kwam hij nog eens frontaal op een boom terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De wagen is rijp voor de schroothoop.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: reageren voor deze matinee show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Altijd schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vandaag lijkt eigenlijk in grote lijnen toch wel een beetje op gisteren. Een frisse dag, temperaturen die aan zee niet veel hoger geraken dan... ja, 10, 11, 12 graden. Landinwaarts misschien een 13, 14 hooguit. En dan hebben we het voor vandaag wel weer gehad. Samen met wisselvalligheid. Vooral vanochtend vallen er nog buien. Dat kunnen vrij felle buien zijn. Nog altijd gepaard gaan, zelfs met hagel en onweer. En ook vanmiddag zijn er eerst nog wat buien. Maar dan gaat in de loop van de middag... dat zou best wel vrij snel kunnen gebeuren. Geleidelijk aan toch meer ruimte komen voor de zon die vanaf de kust gaat doorbreken. In de loop van de latere middag wordt het dan zelfs overal droog. De wind is noordwest en waait eerst nog goed door. In de loop van de dag neemt ook die duidelijk in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
9: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvais

0: heb niks tegen flikken, hè. Vele fan, hè. Zijn er agenten in de zaal? Heeft er een gezien? Jij hebt uur. Zeg, Anne. Hallo. Is dat toeval dat je aan snor hebt? Of...
1: Verplicht.
0: En wat voor de flik zit hier? Wegpolis, is dicht? Is gauw dicht mensen tegen? En wat doe je zo, Gera? Wat doe je, Gera? Ga ze die ene die kan schrijven? Dan? Hoe lang doe je dat al? 36 jaar, maar chapeau. Knap. En hoe oud zit je dan? 37. Nee, maar eerlijk, ik heb eigenlijk wel respect voor u, ze man. Gewoon voor de shit dat jij moet aanhoren. Dat is toch niet? Hoeveel bullshit dat jij moet aanhoren. Dat is toch zo typisch menselijk. Als je zoiets fout doet, je denkt dan, ik kan een risico pakken, ik ga iets doen. En je wordt er dan op betrapt en dan is zo die reflex van, ik ga zeven verkopen. Waarom? Waarom? In godsnaam, waarom? Als je het risico pakt, wordt betrapt, komt er dan gewoon vooruit. Dat is toch niet zo erg of zo? Ik voel me ook soms te flikken, man. Ja, maar dat is. Ik voel me echt soms te flikken. Ik heb thuis voor mijn deur, ik heb een gehandicapte plaats. Ik heb dat nodig. Ik kan geen 300 meter wandelen. Met die buik, dat is moeilijk. Hij denkt, ik wil er ook hier. Nee, maar op zich is dat simpel. Dat zijn gewoon zo'n witte strepen en dan zo'n groot blauw vlak. En je weet, dat logo staat er dan op. En je weet, ik mag hier niet parkeren tenzij dat ik zo'n gehandicapte parkeerkaart heb. Simpel. Maar toch, wat voor bullshit dat je moet aanhoren als je toch iemand betrapt die daarop staat zonder zo'n kaart. Ik heb er eens een gehad en die zei tegen mij... ja, maar ik voel me een beetje ziek vandaag. Vorige week, er zit er een zijn eigen op, dus ik ga naar naartoe. Ik zeg, pardon meneer, dat is Gandhi. Yes, sorry, I'm from another country. I don't speak the language, but I have to go now. See you later, doeg. Dat je denkt, als je bedrog pleegt, doe het dan fucking goed. Pak de kaart van de bommen. Zijn er hier zo mensen? Allee, doe de ogen even dicht. Dat is toch een familie-erfstuk geworden? Nee, als de bomma sterft, zitten ze samen aan tafel. Dirk, jij krijgt de meubels en de tv. Tanja, jij krijgt de juwelen. En Benny, jij de gehandicapte kaart. Jij bent de enige in de familie die er nog geen heeft.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

En dat was voormalig One Direction, Niall Horan, zijn nieuwe successingle Little More Time. Het is deze week onze Brugse kappen. Dus ook op Heilig Bloeddag, prominent op de radio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump verwelkomd in Peking. Op het Tiananmenplein vond een ceremonie plaats waarbij beide leiders elkaar de hand schudden. Xi zei voor de start van het topoverleg tussen de twee dat de wereld op een nieuw kruispunt staat. Volgens hem moeten China en de VS niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken als partners om meer voor stabiliteit te zorgen in de wereld. Trump zei op zijn beurt dat hij veel respect heeft voor China en voor president Xi en noemde hem een geweldige leider. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmorgen getroffen door een grootschalige Russische aanval met drones en raketten. Zeker 4 mensen raakten gewond. Een flatgebouw stortte in en er zitten nog mensen vast onder het puin. De Russen namen ook andere regio's als Kharkiv en Sumy onder vuur. De 6 Brusselse politiezones fuseren in 2028. Dat heeft de Kamer gisteravond goedgekeurd. Nu ondervindt de politie vaak moeilijkheden, zeker wanneer daders actief zijn in verschillende Brusselse gemeenten. 3 leden verlaten de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Een van hen is minister van Staat Jos Gijsels van Groen. Aanleiding is een concert van de Israëlische dirigent Lahav Sani in Brussel. Vorig jaar schrapte het Gentse Festival van Vlaanderen zijn optreden omdat de man zich niet kritisch uitsprak over de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar nodigt hem nu wel uit in Brussel en enkele leden zijn het daar niet mee eens. De hotels aan zee zitten tijdens dit hemelvaartweekend minder vol dan vorig jaar. Het aantal overnachtingen daalde met 20%. Dat is vooral het gevolg van het wisselvallige en koude weer. Vorig jaar viel het verlengde weekend een stuk later en waren de weersomstandigheden beter. De hotels hopen dat er door de betere vooruitzichten tegen het einde van het weekend nog wat reservaties bijkomen. In de Franse voetbalcompetitie is PSG voor de 5e keer op rij kampioen geworden. Het versloeg Lens met 0-2. PSG heeft 9 punten meer dan de nummer 2 en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië ging de titel naar Inter Milaan. Dat won de finale tegen Lazio met 2-0. Het is wisselvallig met buien en die kunnen een onweerachtig karakter hebben. Tussendoor zijn er ook opklaringen bij maxima rond 12 graden. Dat blijft zo het hele weekend. Het wordt geleidelijk wel wat zachter.

sprak hem daarnet nog in ons omroepgebouw in Huisterbeurzen, het Brugs Radiohuis in de Vlamingstraat, vanwaar deze eigenste uitzending op antenne gaat. Radiocollega Eddy Govert, ja, wat een fantastische carrière heeft hij ook gehad. Niet alleen als producer en liedjeschrijver, maar ook als zanger en uiteraard als accordeonist Le Grand Julot. Je hoorde met een van zijn liedjes 45 toeren singeltjes als Eddy Govert destijds in 1988, deze ras-echte bruggeling. Ik wens je nog een fijne heilig bloeddag en een goed vervolg van deze hemelvaartdag 26.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge's schoonste dag.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andrei Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Muziek uit de hitparade van 1990, ondertussen ook 36 jaar geleden. MC Hammer met You Can Touch This.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijs.
0: Zo is dat. Goedemiddag en heel fijn dat ik u vandaag weer kan verwelkomen hier bij VWRO in een nieuwe radioclub, het middaguurtje hier bij VWRO. Met uiteraard lekker ruikende dingen in de keuken hier, want het wordt weet ik nog niet. Maar ga u aan tafel wel smakelijk eten. Donderdag vandaag, 14 mei ondertussen. Vanavond is geen Songfestival, morgen wel de tweede halve finale en zaterdag uiteraard ook deelname van België in de finale. We hebben uiteraard onze gast vandaag en dat wordt zoals beloofd Willy Sommers.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En Skoene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion,
3: hé? Voorzichtig op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Wat duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanmiddag hebben we eerst nog te maken met een aantal verspreide buien, maar die gaan er dan toch wel uit. Dat zou best soms vrij snel kunnen gebeuren, want we komen in de loop van de middag geleidelijk onder invloed van de gunstige invloed zelfs van een weg van hoge luchtdruk, die zich wat in onze provincie een weg baant, waarbij dan die temperaturen wel aan de frisse kant blijven, maar het weerbeeld toch wel een stukje opknapt. Fris, 11, 12 graden hooguit aan zee. Landinwaarts misschien 1, 2 graden meer, maar dat is het voorlopig dan wel. Vanavond en vannacht komen er dan geleidelijk aan wat meer opklaringen. En dat zou best wel weer een erg koele nacht kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Onze gast vandaag in deze Voor het voetlicht is Willy Sommers. En met hem trekken we naar 10 om te zien van 1989. Het allereerste jaar dat het populaire muziekprogramma op televisie kwam. Willy had meteen ook een hit te pakken. Als een leeuw in een kooi.
2: Ja, zomer van 89. De zomer van 10 om te zien. Ja. Dat was de eerste keer dat wij met het programma ook naar buiten kwamen. Dus wij zijn begonnen in februari 89 met het programma. In studio, in opnamestudio. En dan kwam de vraag van de mensen om het programma naar buiten te brengen. We zijn eerst naar Bellewaerde gegaan in West-Vlaanderen. Naar Bobbejaanland. En dan gingen we naar de kust. Dus een goede zet van VTM natuurlijk. Want ja, in de zomer is bijna iedereen aan zee. En dan het programma aan zee trekken, dat was dus een ongelooflijk succes. Ja. We gingen naar Blankenbergen, uit de hoogte van het casino, op de Zeedijk, aan de King Beach. En daar hadden wij elke week opname. En wij stonden daar voor, ja, Bea van der Maat en ik als presentatoren, voor tienduizenden mensen. Ja. We hebben dus een record gehaald. Dat de politie schatte dat er rond de 20.000 mensen stonden op het podium. Dat was de aflevering met Kylie Minogue en Jason Donovan.
3: Ja, herinner ik me nog.
2: Die toen een wereldhit hadden en die wij in ons programma hadden. Mm-hmm. Er zijn ontelbare internationale artiesten gekomen, maar ik zal die aflevering nooit vergeten, omdat ik ook op dat moment nummer 1 stond met Als een leeuw in een kooi.
3: Ja.
2: En dan heel die euforie rond 10 om te zien, rond het programma. Dan de aantrekkingskracht van die internationale artiesten. Internationale artiesten die jaren in België niet meer geweest waren. Want er waren geen programma's meer waar ze in terecht konden. En dat door het feit dat daar nog die duizenden mensen rond het podium stonden. Dat was een fantastisch gevoel. Ja, dat ik heb zo gedacht bij mezelf van... wat ik nu beleef, dat is een droom. Ik heb mij een paar keer moeten in mijn wang knijpen. Zo van, is dit echt?
3: Ja.
2: Want ik zei het, voor 89 was het op sterven na dood met de Vlaamse showbiz. Dus dan was het ineens van, amai, dat dit mij nog kon overkomen. Ja. Dit is onvoorstelbaar. Ja. En ik weet nog goed, wij stonden dus met de wagen geparkeerd in de garage van het casino van Blankenbergen. Onderaan, en dat was, als wij daar buiten reden s'nachts, waren rijen van mensen tot bijna buiten Blankenbergen die een blik wilden opvangen van die artiesten.
3: Ja.
2: Ik weet nog dat ik na een opname naar een optreden moest en dat ik 4 politiemannen als begeleiding had met de motor tot in Zuinkerken om uit Blankenbergen weg te geraken. Mm-hmm. Dat was dus onvoorstelbaar.
3: Ja.
2: En op dat moment, in heel die euforie rond het programma, stond ik dan zelf als artiest, niet alleen als presentator, maar als artiest, als zanger, nummer 1 met Als een leeuw in een kooi.
3: Ja.
2: 4 of 5 weken, ik herinner het me zo goed niet meer. Maar dat was dus echt genieten.
3: Ja.
2: Dat was genieten met open armen. En dan ineens, door die Als een leeuw in een kooi, nummer 1, ontelbare optredens. Wij moesten zelfs gaan optreden in discotheken, waar wij jaren niet meer binnen geweest waren. Ineens moesten we als Vlaamse artiest naar een discotheek gaan optreden. En overal bomvolle zalen en bomvolle discotheken. Een zeer mooie periode.

We krijgen vandaag een doorslagje van gisteren. Wisselvallig en fris weer, ronduit fris. Temperaturen van 11, 12 graden aan zee tot hooguit 13, misschien 14 landinwaarts. En dan hebben we het echt wel gehad voor vandaag. Verder ook eerst een aantal buien, best wel felle buien, net zoals gisteren. Die buien die kunnen echt wel redelijk zwaar uitpakken, waarbij je dan ziet dat in de loop van de dag het wel betert. Zeker vanmiddag, wanneer een weg van hoge luchtdruk zich wegbaant door onze provincie, gaat de buiigheid geleidelijk aan verdwijnen en worden er bredere opklaringen verwacht vanaf de kust. De wind zit in de noordwestelijke richting en waait meestal matig. Tijdens buien zijn nog uitschieters best wel mogelijk. Vanavond en vannacht, dan krijgen we eerst brede opklaringen, later geleidelijk aan iets meer wolken, maar de opklaringen houden het toch vrij lang vol, met mogelijk ook weer erg koele minima. Zeker landinwaarts zou dat zelfs kunnen uitlopen op wat lichte vorst aan de grond, zeker op beschutte plekjes. Morgen opnieuw buien, zeker in de loop van de dag weer een aantal forsere buien, met temperaturen die ook morgen aan de koele kant blijven, net zoals vandaag, 12 tot 14 graden, maar geleidelijk aan misschien wel minder wind. Ook zaterdag nog een bui, zeker in de ochtend, in de middag misschien wel droog, met iets oplopende maxima. En vooral zondag wordt dan toch een betere dag met meer opklaringen, droger weer en wat hogere maxima. Een trend die zich dan volgende week zou doorzetten, hoewel de eerste dagen van de week nog wisselvallig zijn, lijkt ook dat later beter te worden. En naar het eind van de week toe kunnen de temperaturen flink de hoogte in.

Lang voor zijn Brugse carrière maakte hij Engelstalige liedjes. En dit is er een voorbeeldje van, een vlug nummer. My Girl en Benny Scott in 79. Het zit erop deze radioclub voor vandaag. En morgen is er uiteraard een nieuwe afspraak. Dan is het al vrijdag. En dan hebben we afspraak met onkel Erik onder meer. Die komt niet langs, maar die bellen we op zoals altijd. En Margriet Hermans, die komt wel langs en die komt morgen vertellen over Katleentje. Een heel mooi liedje uit haar repertoire. Graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stal halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andrei Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. VBRO 2. De Brugse Radio.

In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andrei Yermak werd op last van de rechter vastgezet.

gezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.

We krijgen vandaag een doorslagje van gisteren. Wisselvallig en fris weer, ronduit fris. Temperaturen van 11, 12 graden aan zee tot hooguit 13, misschien 14 landinwaarts. En dan hebben we het echt wel gehad voor vandaag. Verder ook eerst een aantal buien, best wel felle buien, net zoals gisteren. Die buien die kunnen echt wel redelijk zwaar uitpakken, waarbij je dan ziet dat in de loop van de dag het wel betert. Zeker vanmiddag, wanneer een weg van hoge luchtdruk zich wegbaant door onze provincie, gaat de buiigheid geleidelijk aan verdwijnen en worden er bredere opklaringen verwacht vanaf de kust. De wind zit in de noordwestelijke richting en waait meestal matig. Tijdens buien zijn nog uitschieters best wel mogelijk. Vanavond en vannacht, dan krijgen we eerst brede opklaringen, later geleidelijk aan iets meer wolken, maar de opklaringen houden het toch vrij lang vol, met mogelijk ook weer erg koele minima. Zeker landinwaarts zou dat zelfs kunnen uitlopen op wat lichte vorst aan de grond, zeker op beschutte plekjes. Morgen opnieuw buien, zeker in de loop van de dag weer een aantal forsere buien, met temperaturen die ook morgen aan de koele kant blijven, net zoals vandaag, 12 tot 14 graden, maar geleidelijk aan misschien wel minder wind. Ook zaterdag nog een bui, zeker in de ochtend, in de middag misschien wel droog, met iets oplopende maxima. En vooral zondag wordt dan toch een betere dag met meer opklaringen, droger weer en wat hogere maxima. Een trend die zich dan volgende week zou doorzetten, hoewel de eerste dagen van de week nog wisselvallig zijn, lijkt ook dat later beter te worden en aan het eind van de week toe kunnen de temperaturen flink de hoogte in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andrei Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vindt.
4: Nou waar.
3: Naar Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag hebben we eerst nog te maken met een aantal verspreide buien, maar die gaan er dan toch wel uit. Dat zou best zelfs vrij snel kunnen gebeuren, want we komen in de loop van de middag geleidelijk onder invloed van de gunstige invloed zelfs van een wig van hoge luchtdruk, die zich wat in onze provincie een weg baant, waarbij dan die temperaturen wel aan de frisse kant blijven, maar het weerbeeld toch wel een stukje opknapt. Fris, 11, 12 graden hooguit aan zee. Landinwaarts misschien 1, 2 graden meer, maar dat is het voorlopig dan wel. Vanavond en vannacht komen er dan geleidelijk aan wat meer opklaringen. En dat zou best wel weer een erg koele nacht kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: In Appels bij Dendermonde is gisteravond een boerderij volledig uitgebrand. Omwonenden zouden vlak voor de brand luide knallen hebben gehoord. De eigenaars konden de paarden en koeien op tijd uit de stallen halen en in veiligheid brengen. Eén bewoner heeft te veel rook geïnhaleerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kreeg het vuur onder controle. De quarantaine op het cruiseschip MS Ambition, dat is aangemeerd in Bordeaux, is grotendeels opgeheven. Volgens Franse autoriteiten was er een uitbraak van het norovirus. Een Britse passagier van 92 is tijdens de reis overleden, maar waarschijnlijk gaat het om een hartaanval. Passagiers met symptomen moesten in hun kajuit blijven. Aan boord waren meer dan 1200 passagiers, vooral Britten en Ieren. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van New York City. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Bewolkt met geregeld een bui vandaag en tot 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met soms een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
0: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren kort na de middag gebeurde een ongeval aan de Ovonde aan de Rijksweg en de Brugse Steenweg in Gids. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen twee wagens. Er raakte gelukkig niemand gewond. Beide wagens moesten wel getakeld worden. Langs de Zuidstraat in het centrum van Roeselare gebeurde gisteren kort na de middag een ongeval. Een vrachtwagen haperde aan een openstaande achterklep van een andere vrachtwagen die er geparkeerd stond bij een werf waar een nieuwbouwproject gerealiseerd wordt. Dat gebeurde toen er uit de tegenovergestelde richting plots een auto kwam aangereden, waardoor de vrachtwagen naar rechts moest uitwijken. Er raakte niemand gewond, maar de vrachtwagen liep zware schade op en moest getakeld worden. En gisteren namiddag gebeurde in de Sint-Michielsestraat in Oostkamp op de grens met Brugge een vreemd ongeval. In een achteruit de rijmanoeuvre belandde een kleine auto tegen een verlichtingspaal en de hevel van een rijhuis. Daarom wilde de bestuurder vermoedelijk remmen, maar duwde hij per vergissing op het gaspedaal. Daardoor kwam hij nog eens frontaal op een boom terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De wagen is rijp voor de schroothoop.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Als ik jou zie, dan ga ik zweven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
8: Altijd schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: Voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: De Brugse Radio.

un verre à ta santé. Nous oublions tout.

0: muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lek of dat met alles gaat. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog zomaar groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niks aan doen. De tijd een bluf niet stellen stoon. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook hebben gedaan. Meestjes is gewoon. Je noos is je blind. Boven het maagdelijk wet van je trouwkleed. Tje, je ziet nu de bruid liggen of dat ze zijn. Waar is het dit? Kan je in de wiegen weten liggen? Kan je nog geen tutte geven als je bladen? Kan je weten rondkrukken? Je eerste stapjes doen? Je eerste communie naar school gewoon? Kan zelfs gezwegelijk vermoord? Op je zaal stond vreemd in een donker hoekje links of rechts. En nu trouw je. Och ja, dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lekker of dat met alles gooit. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog zomaar groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tijd, dat blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook hebben gedaan. Lustert, we mogen geen steen smieten, maar ook als een geweest. Om het 10 jaar waren, toen keek mijn papa let naar God. Papa kost alles, papa west alles. Om het 20 jaar waren, zei me, hoppaka, papa ervan. Papa is ouderwets. Dat is nu een heel andere tijd, papa kent er niet meer dolle van. Om mijn 30 jaar waren, zei me, ik zou het wel doen, maar ik kon toch eerst een keer met papa klappen. Hè? Want papa heeft toch meer ondervindingen. En om mijn 40 jaar waren, toen zei me, papa is veel te vroeg gestorven. Want papa kost alles en papa wist alles. Ook onze eigen kinderen zeggen, zucht hetzelfde. Dakstjes worden bomen. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lekker of dat met alles goed. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog zomaar groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tijden blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge's schoonste dag.
1: Man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
4: Nou waar.
3: Naar Yo Fashion, hé?
4: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
7: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
7: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We hebben te maken met de periode van de ijsheiligen nog altijd. En dat voel je duidelijk in de temperaturen. Het is koel. Vanavond, vannacht kan het zelfs behoorlijk koud worden. Er zijn brede opklaringen met... ja, zelfs kans op wat lichte vorst aan de grond. Zeker landinwaarts en zeker op beschutte plekken. Want die temperaturen, ja, die gaan toch echt wel fel naar beneden. Het wordt ook een stukje rustiger, de wind neemt wat af. Tijdelijk, want naar de ochtend toe zou er misschien wel meer bewolking kunnen binnenlopen. Want ook morgen moeten we dan weer rekening houden met in de loop van de dag weer een aantal verspreide buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: De man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16

vooruitzichten voor de komende dagen blijven er nog wisselvallig uitzien. Zowel morgen als zaterdag moet echt weer rekening gehouden worden met nog een aantal verspreide buien. Dat kunnen felle buien zijn, maar het zijn buien, dus die vallen niet overal. Sommige plekken blijven daar echt wel van gespaard. Het is moeilijk van voordien te zeggen waar en wanneer precies die buien vallen. Het is wel zo dat er zaterdag in de regel minder zijn dan dat er morgen zullen zijn. En zondag zou het misschien op sommige plekken wel helemaal droog kunnen blijven. Alhoewel later op de dag neemt dan de bewolking toch weer toe op nadering en doortocht van een zwakke storing. Maar die brengt dan wel zachtere lucht met zich mee. De koele temperaturen hebben we nog tot en met zaterdag te pakken. Zondag moet het toch een stukje zachter kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We hebben te maken met de periode van de ijsheiligen nog altijd. En dat voel je duidelijk in de temperaturen. Het is koel. Vanavond, vannacht kan het zelfs behoorlijk koud worden. Er zijn brede opklaringen met, ja, zelfs kans op wat lichte vorst aan de grond. Zeker landinwaarts en zeker op beschutte plekken. Want die temperaturen, ja, die gaan toch echt wel fel naar beneden. Het wordt ook een stukje rustiger, de wind neemt wat af. Tijdelijk, want naar de ochtend toe zou er misschien wel meer bewolking kunnen binnenlopen. Want ook morgen moeten we dan weer rekening houden met in de loop van de dag weer een aantal verspreide buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.

We hebben te maken met de periode van de ijsheiligen nog altijd. En dat voel je duidelijk in de temperaturen. Het is koel. Vanavond, vannacht kan het zelfs behoorlijk koud worden. Er zijn brede opklaringen. Later geleidelijk aan iets meer wolken. Maar de opklaringen houden het toch vrij lang vol. Met mogelijk ook weer erg koele minima. Zeker landinwaarts zou dat zelfs kunnen uitlopen op wat lichte vorst aan de grond. Zeker op beschutte plekjes. Morgen opnieuw buien. Zeker in de loop van de dag weer een aantal forsere buien. Met temperaturen die ook morgen aan de koele kant blijven. Net zoals vandaag, 12 tot 14 graden. Maar geleidelijk aan misschien wel minder wind. Ook zaterdag nog een bui. Zeker in de ochtend. In de middag misschien wel droog. Met iets oplopende maxima. En vooral zondag wordt dan toch een betere dag met meer opklaringen. Droger weer en wat hogere maxima. Een trend die zich dan volgende week zou doorzetten. Hoewel de eerste dagen van de week nog wisselvallig zijn, lijkt ook dat later beter te worden. En naar het eind van de week toe kunnen de temperaturen flink de hoogte in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren kort na de middag gebeurde een ongeval aan de Ovonde aan de Rijksweg en de Brugse Steenweg in Gids. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen twee wagens. Er raakte gelukkig niemand gewond. Beide wagens moesten wel getakeld worden. Langs de Zuidstraat in het centrum van Roeselare gebeurde gisteren kort na de middag een ongeval. Een vrachtwagen haperde aan een openstaande achterklep van een andere vrachtwagen die er geparkeerd stond bij een werf waar een nieuwbouwproject gerealiseerd wordt. Dat gebeurde toen er uit de tegenovergestelde richting plots een auto kwam aangereden, waardoor de vrachtwagen naar rechts moest uitwijken. Er raakte niemand gewond, maar de vrachtwagen liep zware schade op en moest getakeld worden. En gisteren namiddag gebeurde in de Sint-Michielsestraat in Oostkamp op de grens met Brugge een vreemd ongeval. In een achteruitrijmanoeuvre belandde een kleine auto tegen een verlichtingspaal en de hevel van een rijhuis. Daarom wilde de bestuurder vermoedelijk remmen, maar duwde hij per vergissing op het gaspedaal. Daardoor kwam hij nog eens frontaal op een boom terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De wagen is rijp voor de schroothoop.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: Esquine Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
5: Allee.
6: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn ook open. Ik zeg wel, vet.
6: Nou waar.
5: Naar Yo Fashion, hé?
6: Voorzicht op de baan, hé, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
8: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: We hebben te maken met de periode van de ijsheiligen nog altijd. En dat voel je duidelijk in de temperaturen. Het is koel. Vanavond, vannacht kan het zelfs behoorlijk koud worden. Er zijn brede opklaringen met, ja, zelfs kans op wat lichte vorst aan de grond. Zeker landinwaarts en zeker op beschutte plekken. Want die temperaturen, ja, die gaan toch echt wel fel naar beneden. Het wordt ook een stukje rustiger, de wind neemt wat af. Tijdelijk, want naar de ochtend toe zou er misschien wel meer bewolking kunnen binnenlopen. Want ook morgen moeten we dan weer rekening houden met in de loop van de dag weer een aantal verspreide buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Een man is dood aangetroffen in zijn woning in Tiene in Vlaams-Brabant. Het slachtoffer werd er vanmorgen gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Leuven onderzoekt het overlijden en zegt dat voorlopig alle pistes open blijven. Nog in de provincie Vlaams-Brabant, in Holsbeek, is een straat afgesloten door speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert met de man te overleggen. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd om voorlopig binnen te blijven. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zijn er al maar meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij naar eigen zeggen het land niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis op 24 september. Tijdens een staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Met het bezoek willen beide regeringsleiders ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien bij maximaal 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft wisselvallig met geregeld een bui. Zondag is tot 16 graden mogelijk.

We hebben te maken met de periode van de ijsheilige nog altijd. En dat voel je duidelijk in de temperaturen. Het is koel. Vanavond, vannacht kan het zelfs behoorlijk koud worden. Er zijn brede opklaringen. Later geleidelijk aan iets meer wolken. Maar de opklaringen houden het toch vrij lang vol. Met mogelijk ook weer erg koele minima. Zeker landinwaarts zou dat zelfs kunnen uitlopen op wat lichte vorst aan de grond. Zeker op beschutte plekjes. Morgen opnieuw buien. Zeker in de loop van de dag weer een aantal forsere buien. Met temperaturen die ook morgen aan de koele kant blijven. Net zoals vandaag, 12 tot 14 graden. Maar geleidelijk aan misschien wel minder wind. Ook zaterdag nog een bui. Zeker in de ochtend. In de middag misschien wel droog. Met iets oplopende maxima. En vooral zondag wordt dan toch een betere dag met meer opklaringen. Droger weer en wat hogere maxima. Een trend die zich dan volgende week zou doorzetten. Hoewel de eerste dagen van de week nog wisselvallig zijn, lijkt ook dat later beter te worden. En naar het eind van de week toe kunnen de temperaturen flink de hoogte in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
4: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
3: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge.
4: Op 050 44 30 60.
3: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.
5: Altijd schone muziek.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Ik zal het geven.
0: Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore.
3: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: De Brugse Radio.

Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarkets en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoerse vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
6: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
5: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
6: op 050 44 30 60
5: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
7: Altijd schone muziek.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
0: Houston.

0: Sammy Moore. Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: Sammy Moore.
1: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Rij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Dit is de Brugse Radio VBRO op Brugge Schoonste Dag.
1: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Honduraanse vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrillen, Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van op zijn valder, ik voel me al. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen.

Azië te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar op zijn foldera wordt ontsluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van

0: S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondoerse vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ-organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

kunnen we rond de noenen. Ik doe voor toe snaven sloten. Altijd schoon en wet geklet en mijn karretje proper gepoest. Verkoop ik het mijn potjes, maar zand is ze uit de dust. Overal dat komen en ze me direct te

plezier. En ik morgen weer een goestert, dan kom ik weer al hier. Kreeg ik met mijn karretje, heel de zomer langs de straten. We gunnen van rond te doen en

overal daar komen. En ze met directe stekken. Ze weten dat samme crèmetjes kunnen lekken als ze smaken. Chocola, vanille, raisin of pistas. Die crème kan drongen, like vinkje van de karre is een as.

hele centje, zei je mee. Van ik kon die centjes in. Ah, dat is voor één bolletje. Aan niemand zeggen we. Omdat je er zo braaf uitziet, je krijgt er van mijn twee. Green ik met mijn karretje, heel de zomer langs de stroten. We hunnen van rond de noenen, ik doe voortoes na versloten. Op dit spoon het wit, geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik uit mijn potjes, maar zijn deze uit een lust. Overal dat komen, en ze moet direct te stekken. Ze weten dat ze aan mijn crèmetjes kunnen lekken, dat ze smaken. Chocola, vanille, frezen of pistas. Die crème kan droog, vind je van de karre, is een as.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

lopend overal toe de brugge, over brugge, de stad van Kant. Stelle reuzen, sedert eeuwen, parels van het Vlaamse land. Hier van voren, onze vrouwen, oh, ik weet niet juist hoe dat is. Maar zie ze staan dat pikkerrechte preus, omdat ze doogste is. Aan de kanton zijn salvoder, hoekig, ruw, gedecideerd. Lekker soorten, God de vader, die Oldander commandeert. Meer naar rechts stoot Tolle Torre, Brugse Belfort, machtig ding, kronen van het Oude Brugge, trots van ieder Bruggeling die de klanken van zijn bijhoort slingert over het Brugse land. Helder, lek kristallen bellen, fin, lek hoe de Brugse kant. Dat is dan de Madeleine en Sint-Wolbergen, dat je ziet. En die torre van de Psitsdo. Tja, is dat dan Sint-Jacobsnieuw? Ja, Sint-Gelis, Christus koning. En Jeruzalem, dat telt. De potterieën. En je hebt Baginov. Och, maar vergeet er nog de naald. Hoe de reuzen, Brugs getorren. Je kunt niet zeggen

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Union heeft de beker van België gewonnen. Het versloeg Anderlecht in de finale met 3-1 na verlengingen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. In de extra tijd scoorden Mohamed Fousseini en Kevin Rodriguez voor Union. Het is de vierde beker in de clubgeschiedenis van Union en de tweede in 3 jaar tijd. Anderlecht moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Het Federaal Voedselagentschap voert een onderzoek naar babymelk die was teruggeroepen en toch weer in de winkelrekken belandde. Het gaat om 2 loten van het merk Nutrilon van producent Danone, goed voor naar schatting 200 dozen. De fout is gebeurd bij leveringen aan Medimarket en distributeur Phoenix. De melk kan besmet zijn met de stof ceruliede. Het FAVV spoort alle betrokken producten op om die weer uit de rekken te halen. Het Voedselagentschap onderzoekt ook wat er verkeerd is gelopen. In de golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, blijkt ondertussen richting Iran te gaan. De Poolse hoofdstad Warschau zal voor het eerst een homohuwelijk erkennen dat in een andere lidstaat van de Europese Unie werd gesloten. Het stadsbestuur heeft dat bekendgemaakt en volgt daarmee uitspraken van het Europees Hof en het Hoogste Administratieve Hof van Polen. Die legden op dat homohuwelijken die in andere EU-lidstaten zijn gesloten door de Poolse staat moeten worden erkend. In het traditioneel katholieke Polen zelf kunnen koppels van hetzelfde geslacht nog altijd niet trouwen. LGBTQ organisaties noemen deze erkenning alvast een historische stap. Na een nacht met soms een bui en minstens 2 graden begint vrijdag overwegend droog. Later komen er meer wolken en vallen er buien. 12 graden is de maximumtemperatuur.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.